Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens Amerikaanse media had hij vermoedelijk een Tibetaanse vlag bij zich en ging het mogelijk om een protestactie. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Een verpleegkundige uit Vianen mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft hem uit het beroepsregister geschrapt vanwege zijn alcoholverslaving. De man verscheen meerdere keren onder invloed op het werk en stal medicijnen van zijn werkgever. Volgens het tuchtcollege bracht hij daarmee de veiligheid van patiënten in gevaar. De Franse zanger Pet

0: Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. 3 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. 2 beschuldigen hem van verkrachting en 1/3 van aanranding toen ze minderjarig was. Vorige maand werd Bruel ook al aangeklaagd. De zanger ontkent alle beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Defensie gaat tientallen miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intelik, dat software maakt om drones te besturen. Volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden en voorkomen dat het zomaar in buitenlandse handen komt.

0: In het zuiden van Frankrijk woedt nog altijd een grote natuurbrand. Duizenden mensen, onder wie veel campinggasten, zijn geëvacueerd. Zeker 3 campings zijn ontruimd en honderden bungalows zijn door het vuur verwoest. De brandweer probeert de brand met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Portugal heeft zich na een zenuwslopende slotfase geplaatst voor de 8e finales van het WK. Gonzalo Ramos maakte in de 95e minuut de winnende 2-1 tegen Kroatië. Diep in blessuretijd leek Kroatië alsnog gelijk te maken, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Portugal neemt het nu op tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Tibetaanse man is overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. De politie onderzoekt het incident. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2600. Dat heeft de waarnemend president bekendgemaakt. De zoektocht naar

0: Overlevenden gaat nog altijd door. Volgens de Verenigde Naties worden mogelijk nog tienduizenden mensen vermist en zijn meer dan 50.000 gebouwen beschadigd of verwoest. Het Indonesische leger heeft het lichaam geborgen van een Amerikaanse piloot die in de provincie Papua werd doodgeschoten. De piloot vloog volgens de rebellen een toestel dat Indonesische militairen vervoerden. Na de schietpartij staken de rebellen het vliegtuig in brand. Het leger zoekt nog naar de 7 passagiers en naar de daders. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In New York is een Tibetaanse man overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. Politie onderzoekt de zaak. Er is ruim 1,1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, laat het Rode Kruis weten. Ze roepen op om te blijven doneren omdat er nog maanden hulp nodig is en er een tekort dreigt aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door de aardbevingen zijn er zeker een paar duizend mensen omgekomen. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen rijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen, of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. Het kabinet moet onderzoeken of een permanent rijverbod mogelijk is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon en vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig, tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Honderden zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachting hebben een minder lange straf gekregen, meldt RTL. Ze kregen een strafkorting omdat hun proces te lang had geduurd. De Tweede Kamer voelt er wel wat voor om iemand voor langere tijd een rijverbod te geven als die een zwaar ongeluk heeft veroorzaakt. Nu mag een rechter iemand een rijverbod opleggen van maximaal 10 jaar. Ruim een week na de dubbele aardbeving in Venezuela is via Giro 5125 meer dan 1 miljoen euro opgehaald voor noodhulp. Het Rode Kruis roept op om te blijven doneren, want er is in Venezuela een tekort aan van alles.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er staat alweer 1 file en dat komt natuurlijk weer door werkzaamheden op de A44. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer. En de vertraging is bijna 20 minuten.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Op Leide Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Honderden zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachtingen met een lagere straf gekregen, omdat hun proces lang duurde. RTL heeft het uitgezocht. En die strafkortingen komen steeds vaker voor. Soms gingen 3 jaar celstraf vanaf. Voor veel slachtoffers is die lagere straf een klap in hun gezicht. Wie een zwaar ongeluk veroorzaakt, kan een rijontzegging krijgen van maximaal 10 jaar, maar dat moet langer, vindt de Tweede Kamer. Wie het helemaal bond maakt, zou de rest van zijn leven niet meer achter het stuur mogen. Kamerleden die met de motie komen vinden dat autorijden geen recht is, maar een verantwoordelijkheid. In Apeldoorn gaat de asielopvang en een schoolgebouw voorlopig dicht. Er is asbest gevonden en dat moet eerst worden opgeruimd. Tientallen asielzoekers worden naar een andere plek gebracht. De noodopvang in Apeldoorn was ruim een maand open na felle protesten die soms uitliepen op geweld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon en vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig, tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. 3 kilometer file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg door een kapotte vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is vanmorgen iemand neergeschoten. Slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt. In dezelfde straat in Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Honderden moordenaars en verkrachters hebben een lagere straf gekregen omdat ze lang op hun vonnis moesten wachten, heeft RTL uitgezocht. En dat is voor de slachtoffers een dreun, want ze vinden het oneerlijk. Een historisch moment voor de voetballers van Zwitserland. Ze hebben Algerije verslagen met 2-0. En daarmee won Zwitserland voor het eerst in 88 jaar weer een wedstrijd in de knock-outfase van het WK.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 7 kilometer erbij. Het komt door technische problemen op de A44. Daar is de weg dicht en het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoopend Del en Afrit Leerdam 4 kilometer file. En de vertraging is 5 minuten.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: 3 jaar heeft RTL uitgezocht. Voor de slachtoffers is dat een bittere pil. Ze vinden het oneerlijk en voelen zich niet serieus genomen. Nederlanders gaan het liefst op vakantie in eigen land. Vorig jaar werden hier 9 miljoen vakanties geboekt. En de provincie Gelderland is het populairst, zegt het CBS. Wie wel de grens overging, koos vooral voor Frankrijk en daarna volgen Duitsland en Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuwsradio Verkeer.
2: Door de ANWB.
3: Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits. Er staat weer wel een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 9 kilometer file. En tussen Hoogmaden en Nieuw-Vennep nog eens 5 kilometer erbij. De A44 tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen zou vanochtend weer opengaan na werkzaamheden. Maar door een technische storing is dat niet het geval. Er staat ook een file op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
1: Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Het slachtoffer is zwaar gewond, er zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en steekt meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je verschillende dronesystemen aan elkaar koppelen en laten samenwerken. Wie op vakantie gaat in eigen land, boekt het liefst een huisje of camping in Gelderland. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen. Over de grens gaan we vooral naar Frankrijk, zegt het CBS.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Zoals gebruikelijk is het op vrijdagochtend niet heel erg druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog 7 kilometer file tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. Er staan een file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopen de Baars en Oorschot. 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je drones van verschillende merken laten samenwerken. Defensie zou bedongen hebben een gouden aandeel te krijgen in het bedrijf. Daarmee krijg je meer zeggenschap. Een bungalow op de Veluwe of een camping in de Achterhoek. Gelderland is nog altijd de populairste provincie voor Nederlanders om op zomervakantie te gaan. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen, zegt het CBS. De provincie die vakantiegangers het minste aanspreekt is Groningen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die vanmorgen vroeg in het centrum van Rotterdam werd neergeschoten, is in het ziekenhuis overleden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, onder wie een vrouw. Bij een arrestatie vond de politie ook een vuurwapen. Gisteren werd in dezelfde straat ook geschoten en raakte iemand zwaar gewond. Schiphol verwacht deze zomervakantie iets meer reizigers over de vloer te krijgen dan vorig jaar. Het vliegveld mikt op 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn dan mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. De meest populaire bestemmingen zijn, net als in andere jaren, Spanje, Groot-Brittannië en Griekenland. Turkije heeft een populaire stand-up comedian opgepakt die in zijn show president Erdogan belachelijk had gemaakt. De president beledigen is strafbaar in Turkije en daarom verschijnt hij vandaag voor de rechter. De voorstelling met de grappen over Erdogan kwam vorige week online en is al miljoenen keren bekeken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
2: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
1: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
3: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
1: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
3: God ziet het en grijpt in.
2: Nu de kerk nog.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Dit is Groot Nieuws Radio. Blijde klanken.
5: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een nieuwe nationale ombudsman, want Renier van Zutphen houdt er volgend jaar april na 12 jaar mee op. Als ombudsman zette hij zich in voor onder andere mensen in het Groningse aardbevingsgebied en gedupeerden van de toeslagenaffaire. Wie van Zutphen gaat opvolgen is nog niet bekend. De politie in Rotterdam weet nog niet wie er vanmorgen vroeg is doodgeschoten in het centrum van de stad. Buurtbewoners zeggen tegen regionale media dat er zo'n 6 keer is geschoten. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze weinig meer voor hem doen. 7 verdachten zijn opgepakt. In Delft worden geen uitzonderingen gemaakt voor verenigingen om ondanks het landelijke vuurwerkverbod toch vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Er zitten allerlei voorwaarden aan vast en volgens de burgemeester van Delft zijn die niet te controleren. Eerder zei ook Amsterdam al dat er geen vuurwerkontheffing komt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Groot Nieuws Radio. Blijde klanken.
7: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Gokkers die geld hebben verloren bij online casino's kunnen fluiten naar hun centen. Een advocaat was een massaclaim begonnen tegen gokbedrijven. Die boden spellen aan toen online gokken nog illegaal was. Al het geld dat spelers toen verloren zouden ze terug moeten krijgen, maar de Hoge Raad gaat daar niet in mee. 3 mannen uit Rotterdam worden ervan verdacht 100 miljoen euro te hebben witgewassen. Volgens de FIOD hadden ze daarvoor een paar bedrijfjes opgezet, zoals een uitzendbureau. Die sluisten het geld door naar andere bedrijfjes in China, Hongkong en Dubai. En dat deden ze 6 jaar lang. Op het strand van het Zeeuwse Renesse werden vorig weekend 2 mensen geraakt door de bliksem. En 1 van hen is nu overleden in het ziekenhuis. Volgens de regionale omroep gaat het om een 60-jarige toerist uit Duitsland. Zijn vrouw heeft de blikseminslag wel overleefd. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts en er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
2: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
1: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
3: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
1: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
3: God ziet het en grijpt in.
2: Ja, nu de kerk nog.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
0: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
6: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
5: Het ANP-nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat verkrachters er vanaf komen met een lagere straf is slecht voor het vertrouwen in rechters. Dat zegt het Centrum Seksueel Geweld dat slachtoffers ondersteunt. Honderden moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze moesten te lang wachten op hun vonnis. In Limburg zijn 7 mensen opgepakt die zwaar vuurwerk hadden gegooid over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op oudejaarsavond. Niemand raakte gewond, maar de volgende dag ontdekte de gevangenis wel dat het sportveld door het vuurwerk kapot was. Na de bomaanslag deze week in Monaco wordt gezocht naar een Oekraïense vrouw. Europol vraagt om wereldwijd naar haar uit te kijken. De vrouw zou een rugzak met een bom achtergelaten hebben in een appartementencomplex. Een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin raakten zwaar gewond. De politie denkt dat de vrouw niet alleen handelde. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts en er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
1: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
0: Dank je wel.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding en dat wil het kabinet vastleggen in een wet. Bedrijven mogen wel zelf bepalen hoeveel stagiairs krijgen. Een verplicht minimumbedrag vindt onderwijsminister Letschert geen goed idee. Ze is bang dat bedrijven dan minder stageplaatsen aanbieden. Het kabinet had de verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor niet mogen verhogen, vindt de kantonrechter in Utrecht. Door dat toch te doen werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes te groot. In 2 zaken zijn erom de boetes verlaagd. Het is niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle verkeersboetes. In Gorinchem hebben ze nu ook een nieuwe coalitie, nadat de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gedaan moesten worden vanwege mogelijke stemfraude. 2 lokale partijen gaan in zee met Pro, D66 en CDA. De uitslag bij de tweede verkiezingen was nagenoeg hetzelfde als bij de eerste keer. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden, 22 tot 24 graden landinwaarts. En dan waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt nog een tijd de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OB.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Iedereen moet er rekening mee houden dat vlees in de toekomst een tikkeltje duurder wordt. Dat zegt minister Vuilbrief nu de vleesindustrie over 2 jaar niet meer met arbeidsmigranten mag werken. Het verbod wordt ingevoerd omdat arbeidsmigranten nu vaak worden uitgebuit en zomaar ontslagen kunnen worden. In de bergen in Noord-Italië wordt al 1 jaar een Nederlander vermist, Tobias. En tijdens de zoveelste zoekactie is nu een menselijk bot gevonden, meldt het AD. Er wordt nu onderzocht of het van Tobias is. De familie organiseerde de zoektocht met geld van een crowdfunding. Ze schakelden een gespecialiseerd team in. Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat stagiairs voortaan allemaal betaald krijgen. Het bepaalt alleen niet hoeveel ze minimaal moeten krijgen. En dat vindt het CNV dan weer jammer en zegt straks wordt dat symbolisch 1 euro. Het kabinet belooft daarop te letten. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en tussen de 19 en 24 graden. Morgen ongeveer hetzelfde laken en pak, maar wel een tikkie warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
4: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
3: Dank je wel.
5: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
3: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij vorig jaar meedeed aan een aanslag op een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf omdat hij de cobra's leverde aan een andere verdachte. Er waren trouwens meer aanslagen op pizzabakkers, maar waarom is niet bekend. Uitzendbureaus vinden het verbod voor de vleesindustrie oneerlijk. Omdat de uitzendkrachten worden uitgebuit, mogen vleesbedrijven ze over 2 jaar helemaal niet meer inzetten. Maar daardoor worden ook werkgevers geraakt die zich wel aan de regels houden, zeggen de uitzendbureaus. NASA heeft een raket gelanceerd voor een reddingsoperatie die nog nooit is vertoond. Hij is op weg naar een satelliet die het heelal bestudeert met telescopen en dreigt neer te storten op aarde. Het is de bedoeling dat de satelliet over een paar maanden weer in een normale baan om de aarde draait. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. En morgen wordt opnieuw een mooie dag. En het is dan ook warmer dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Groot Nieuws Radio Verkeer.
4: Door de ANWB.
6: Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er zit veel recreatieverkeer bij. En er zijn wat wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Kerkdriel bij elkaar bijna 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp ook 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging daardoor 50 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 1 uur vertraging, want daar is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Wel goed nieuws over de A67 van Venlo naar Eindhoven, want bij Geldrop zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met ruim 3 kwartier oponthoud vanaf Asten.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
8: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
3: Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam is een man opgepakt die iemand mishandeld zou hebben met een fietsketting. Het gebeurde dinsdagochtend na de verloren voetbalwedstrijd van Oranje op het WK tegen Marokko. De vleesindustrie verzet zich tegen het verbod om uitzendkrachten in te zetten. Dat is straf omdat arbeidsmigranten stelselmatig worden uitgebuit in slachthuizen en andere vleesbedrijven. Die denken nu na of ze naar de rechter stappen. En een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij meedeed aan een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam. Hij kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf. Pizzabakkers was vorig jaar vaker het doelwit van aanslagen.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Zoals verwacht is het heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En dat levert extra drukte op de A2 op. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg weer 40 minuten vertraging. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht 35 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je ongeveer een half uur in de file tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoude-Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En de grootste problemen zijn er op de A50 Arnhem-Apeldoorn door een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Hoenderlo. De weg is daar helemaal dicht en dat gaat waarschijnlijk tot na de spits duren. Vanaf knooppunt Waterberg staat het verkeer muurvast en je kunt dus beter omrijden door de borden Arnhem-Zutphen te volgen en over de A12 en de A348 te rijden.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Mensen die voor de commissie moesten komen die onderzoek doet naar het coronabeleid zijn bedreigd, tijdens de pandemie en nu. De commissie vindt het onacceptabel en hoopt dat ze aangifte doen. Een van de slachtoffers is iemand die bij het LAX werkte. Ze werd bedreigd omdat ze tegen de sluiting van scholen was tijdens de pandemie. Slachthuizen en andere vleesbedrijven ontkennen dat ze arbeidsmigranten uitbuiten. Het kabinet vindt van wel en als straf mogen ze daarom over 2 jaar helemaal geen uitzendkrachten meer inzetten. Dat vinden de vleesbedrijven veel te streng en ze bekijken nu of ze naar de rechter stappen. De KNVB doet aangifte van racisme. Mikpunt waren 3 spelers van het Nederlands elftal die dinsdag een penalty misten in de wedstrijd tegen Marokko: Kluivert, Somerville en Timber. Ze kregen na afloop allerlei discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen over zich heen. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. Morgen wordt opnieuw een mooie dag en het is dan iets warmer dan vandaag. 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is nog steeds heel druk op de weg met meer dan 600 kilometer file. Dat is te wijten aan recreatieverkeer, maar ook door werkzaamheden is het extra druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 50 minuten oponthoud. Komt door de afsluiting van de A27... Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet ruim 20 minuten verdraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen ruim een half uur verdraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is dicht vanaf knooppunt Gorkum tot Everdingen. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 20 minuten verdraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A50 Arnhem-Apeldoorn, want die weg is helemaal dicht bij de afrit Hoenderlo door een ongeluk met een vrachtwagen. Het bergen van die vrachtwagen gaat waarschijnlijk tot na de avondspits duren en je staat daardoor vanaf knooppunt Waterberg ruim een uur in de file. Je kunt beter omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De KNVB doet aangifte tegen mensen die discriminerende dingen schrijven over spelers van het Nederlands elftal die dinsdag penalties misten tegen Marokko. Het waren Kluivert, Somerville en Timber. Vleesbedrijven willen naar de rechter stappen tegen het verbod om uitzendkrachten in te zetten. Ze ontkennen dat ze die uitbuiten. Het kabinet legt het verbod op omdat er al jaren beterschap wordt beloofd, maar niks gebeurt. En de Turkse comedian die gisteren werd opgepakt om zijn grappen is officieel aangeklaagd voor belediging van president Erdogan en de Koran. Bij de rechtbank stonden tientallen mensen die eisten dat hij vrijkomt.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er staat nog altijd bijna 600 kilometer file, maar de meeste files worden heel langzaam wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 3 kwartier extra reistijd. Het is daar extra druk vanwege de afsluiting van de A27 in beide richtingen. Ook op de A27 zelf daardoor file van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en Hagestein ook 35 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn de meeste vertraging. Tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen namelijk meer dan een uur. De weg is bij Beekbergen namelijk helemaal dicht door bergingswerkzaamheden. En die gaan ook nog even duren. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Het kabinet is niet te porren voor het plan om daders tussen de 12 en 17 zwaarder te straffen. De meeste kinderrechters vinden het niet nodig en zijn bang voor een averechts effect, zegt het kabinet. De hogere straffen zijn een langer onderwerp van gesprek in Den Haag. Het kabinet Schoof dacht er ook over na. In Turkije is de stand-up comedian Deniz Göktaş officieel aangeklaagd voor belediging. Bij de rechtbank stonden tientallen fans, journalisten en politieke activisten die eisen dat hij wordt vrijgelaten. Göktaş werd gisteren opgepakt. Aanleiding zijn grappen over president Erdogan en de Koran. In Gelderland zijn alle archeologische collecties van de provincie nu op één plek te vinden, in Nijmegen. Ze liggen in een nieuw gebouw dat aan het bestaande depot ligt. Vandaag was de feestelijke opening. Je kunt er miljoenen dingen ontdekken die door de jaren heen zijn gevonden. Denk aan spullen uit de Romeinse tijd. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. Morgen opnieuw een mooie dag. Het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is nog steeds behoorlijk druk met 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog een half uur verdraging tussen Veghel en Waardenburg door de afsluiting van de A27. Ook op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch bij Everdingen staat een auto met pech, waardoor de linker rijstrook dicht is. Dat kost je vanaf knooppunt Oude Rijn 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen De Bilt en Everdingen ook 20 minuten verdraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo 40 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik woedt een bermbrand. Daar is de brandweer op dit moment druk mee bezig. Vanaf Beuningen is de vertraging nu 35 minuten.
0: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuwsradio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
4: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
0: Dank je wel.
5: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
0: Op Grootnieuwsradio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De straf voor tieners die een misdrijf plegen hoeft niet omhoog, vindt het kabinet. Het vorige kabinet wilde ze wel strenger straffen, maar deze staatssecretaris ziet meer in een aanpak waar jongeren iets van leren. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Het kabinet wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. Maar voorlopig kunnen we niet zonder, zegt minister Letsers van Wetenschap. En het OM is al bezig om mensen op te sporen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal die een penalty misten tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De meeste files worden snel korter bij elkaar. Staat er nog zo'n 250 kilometer. Het is vooral nog erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 25 minuten vertraging. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen een half uur extra reistijd. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27. Daardoor ook file op die A27 zelf voor de afsluiting van Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen ook 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. Op de A50 gaat het wel wat beter. Van Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Betekent dat het verkeer er weer een klein beetje door kan. De vertraging is nog een kwartier. De meeste vertraging nu op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu bijna een uur.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers. Versterk impactvolle organisaties. En maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
0: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Het gaat niet lukken om treinen vanuit Rotterdam zondag weer te laten rijden. Het is uitgesteld naar maandagochtend. Het is al de 4e keer dat het wordt uitgesteld. De reparatie van de kapotte kabels is monnikenwerk, zegt ProRail. Ze bestaan uit minieme draadjes die één voor één aan elkaar worden gelast. Het OM zoekt naar mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal. Ze hadden hun pijlen gericht op Kluivert, Timber en Somerville, die dinsdag penalties misten op het WK tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan van discriminatie en racisme. De paus heeft voor het eerst een toespraak gehouden voor de Verenigde Staten, waar die vandaan komt. Morgen bestaan ze 250 jaar en daarom hield hij vanuit het Vaticaan een speech. Hij prees Amerika als gastvrij land voor immigranten. En dat is een steek onder water naar president Trump, die immigratie juist een gevaar vindt. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar een graad of 12 in het binnenland en 15 aan de kust. Morgen opnieuw een mooie dag. Het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Dat was het eerste lied van Wens, de opmaat naar je weekend. Het Groot Nederlands Jongerenkoor zong onder leiding van Armhoeve het lied Zing van zijn trouw. En dat is precies wat wij hier gaan doen het komende uur. Een hele goede avond. Van harte welkom, fijn dat je er bent. We hebben op je gerekend, alle muziek staat klaar. We hebben je verzoekplaat in goede orde ontvangen. Je hoeft alleen nog maar het volume van je radio op de goede sterkte af te stellen. Eventueel een koel drankje erbij of een lekker bakkie zo na het avondeten. Ervaar hoe we elkaar vanavond weer met de verzoekplaten meenemen op een reis. Een muzikale reis. En we nemen elkaar mee in de persoonlijke verhalen. We beginnen vandaag in Aalten, want daar is aanstaande zondag 5 juli iets moois aan de hand. De Achterhoekse Mannenzangavond zal plaats hebben. En speciaal voor de zangers die dus overmorgen zondag 5 juli in actie komen. De volgende plaat aangevraagd door Geert ter Horst. Geert zegt dat er weer naar hartelust gezongen mag worden. Onder begeleiding van orgel en piano. Zondag 5 juli. Iedereen een goede Achterhoekse Mannenzangavond gewenst. En het lied Liefde Gods die elk beminnen. Gezongen door Deo Juvan te Huizen onder leiding van Bert Mol.

vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is hem voor vandaag. Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

En zo komt hier vanavond in Wenst het Holland Koor in actie. Onder leiding van dirigent Jan Quinten Zwart zongen zij Makels tot een licht voor de volken. Yes, en dan een speciale felicitatie voor Wittebergzorg uit Haaften. Team en directie, jullie worden van harte gefeliciteerd door bewoner Piet, ook namens zijn kinderen ooms. Van harte gefeliciteerd met jullie 60-jarig bestaan, het 60-jarig bestaan van Wittebergzorg in Haaften deze week. En zegt Piet, we wensen u als directie en lieve betrokken team van verzorgers wijsheid en zegen toe. Met het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. En daarom hier Joke Buijs met Bed.

Een lied over de trouw van God. God weet wat hij doet. God maakt af wat hij begonnen is. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En zing het volgende lied ook mee met het Urkermannenkoor. Halleluja, groot is uw trouw, Heer, mijn God.

God en Vader. Een lied dat we speciaal in Vuren mogen bezorgen bij Gert-Jan Donker. Want Gert-Jan, morgen is het officieel je verjaardag. En Jannie van Tel Donker hier zegt: lieve Gert-Jan, namens alle broers en zussen Donker wil ik je van harte feliciteren met je verjaardag van morgen. Je bent dan officieel een gepensioneerde. Maar daar ben je nog veel te druk voor. Je bent nog druk bezig in je bedrijf. Ga je wel wat meer op korte of langere vakanties. En waar ik recent van mee mocht genieten: Nederland is prachtig. En jullie genieten van de kinderen en kleinkinderen. We wensen je samen met Tieneke Gods zegen en zijn nabijheid toe. Samen met jullie nageslacht voor nu en de toekomst. Dit lied is voor jou en tot morgen.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

Dat was Volksjubilans op volle sterkte met Psalm 148. En de vraag aan jou is, welke psalm kan ik volgende week voor jou aan de uitzending toevoegen? Is er een psalm of een ander mooi lied wat we voor je kunnen draaien, wat we namens jou kunnen draaien om een ander blij mee te maken, om een bemoediging door te geven of inspiratie te delen? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en geef jouw wens voor dit programma door via grootnieuwsradio.nl/wens. Aan het begin van de uitzending hadden we het over de Achterhoekse Mannenzangavond aanstaande zondag in Aalten. En heb je wel eens gehoord van de Katwijkse mannen die zingen? Het zijn er hier zo'n 1700 in totaal die je in actie hoort. Ze zingen het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Indrukwekkend. En dit geluid mag vandaag speciaal voor jullie klinken. Jan en Ria Pluimers uit Rijssen. Want, zeggen Jannes en Arie Solsman, lieve vrienden, maandag 6 juli is het zover. Jan staat dan zijn nier af aan zijn broer. En dat is spannend. Maar kijk omhoog en niet naar beneden. Jezus is erbij. Hij is in de operatiekamer. En hij is erbij, Ria, als je wacht. Stel je vertrouwen op jullie redder en beschermer. Hij zorgt zoals hij jullie hele leven heeft gedaan en dat ook zal blijven doen. Wij bidden voor jullie, zoals jullie het voor ons doen. Binnenkort hopen we elkaar weer te ontmoeten. Een lieve groet en God zegen namens Jannes en Arie. En Jan en Ria, voor jullie klinkt hier het lied Vaste Rots van Mijn Behoud.

Bijzonder zeg, Jan, dat je je nier afstaat aan je broer. Ja, zegen voor jullie, onze gebeden ook voor jullie, dat het allemaal goed mag gaan. En ja, Katwijkse mannenzang dus, met vaste rots van mijn behoud, als steun in de rug, als bemoediging. Psalm 116, en met name vers 4, vandaag op verzoek van Harmke, en ook voor jouzelf, Harmke. Psalm 116, je vraagt het ook aan voor de familie, familie Groothuis. Jullie moeder, Mientje Groothuis, is dinsdag op 90-jarige leeftijd overleden. Met haar in jullie hart en gedachten luisteren daarom naar Psalm 116, gezongen door zangvereniging De Lofstem Woubrugge. Vers 1, vers 4, vers 7 en 11.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

Volle verzekering, Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed? Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Ja, een lied dat rust geeft waar je blij van wordt. Volle verzekering, gezongen door de mannen van het Elburgs mannenkoor OBK. Mannen, bedankt voor dit lied en jullie bijdrage deze hele week als Blijde Klanken Koor van de Week. Jullie muziek wordt zeer gewaardeerd en succes en zegen voor de toekomst. We hopen nog veel van jullie te horen. Ja, daarvoor wil ik ook nog even noemen, we draaiden Psalm 116. Je hoorde de uitvoering van zangvereniging De Lofstem Wou Brugge. En ook hier een psalm, Psalm 25, de verzen 2 en 10. Gezongen door jongerenkoor Cornamoor uit Melisand. Onder leiding van Willem Arie den Hertog. Deze psalm 25 speciaal voor Henny uit Ederveen. Een hele goede avond. En ik mag u de wens van uw jongste dochter Anita Methorst overbrengen. Anita zegt, lieve ma, gisteren mocht je 87 jaar worden. Dankbaar en blij ben ik dat God je al zo lang gespaard heeft. God zegen voor de tijd die nog mag komen. Liefs van je jongste dochter, Anita. En deze psalm 25 dus, cadeau.

Dat was de stem van Noortje Colijn. Het op de piano Arjan Wouters. Het is muziek van haar jongste cd. April dit jaar uitgekomen. Het album Goodness of God. En dit lied staat er ook op. Het lied Vader, u bent goed. En nou ben ik natuurlijk benieuwd welke muziek jij volgende week meeneemt naar de uitzendingen van Wens. Wat mag ik voor je draaien? Je wens kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Een goed weekend, bedankt voor het luisteren en mag ik je tot slot het volgende lied meegeven? Het gemengd koor Glorify Maple zingt ons het weekend in onder leiding van Jaap Kramer met het lied Lord, I Stretch My Hands to You. Geniet ervan. Tot de volgende keer.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
1: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
0: Dank je wel.
2: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
0: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Beuningen in Gelderland doet aangifte van vernieling. Gisteravond werd het gemeentehuis beklad met teksten tegen de komst van asielzoekers en de burgemeester is daar woedend over. Laf en respectloos, zegt ze. Het is de bedoeling dat Beuningen ongeveer 100 mensen gaat opvangen. In Catalonië ten noorden van Barcelona woedt een natuurbrand aan de kust, de Costa Brava. In razend tempo is een groot gebied verbrand en 12 dorpen en stadjes zijn in lockdown gegaan. Veel toeristen merken dat ook. Aan de Franse kant is net een grote brand geweest bij Perpignan. In Parijs wordt weer gewerkt aan de Notre Dame, waar in 2019 een verwoestende brand was. Het grootste deel van de renovatie is achter de rug, maar er moeten ook nog veel dingen gebeuren, zoals ramen van glas en lood. De verwachting is dat de Notre Dame over 7 jaar weer helemaal de oude is. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag en het wordt dan ook wat warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaan.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bert. In Spanje is een man opgepakt die misschien de natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Dat melden Spaanse media. De brand heeft veel impact. De bewoners van 12 dorpen en stadjes hebben te horen gekregen dat ze voorlopig binnen moeten blijven. Portugal heeft ook te maken met natuurbranden en kan het blussen nauwelijks aan in zijn eentje. En daarom is hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden zijn het gevolg van extreme temperaturen. Het is boven de 40 graden in Portugal. Duizenden brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Het treinverkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden blijft het hele weekend nog plat liggen. Het lukt niet om de kapotte kabels zondag klaar te hebben, zegt ProRail. Want het is een enorm gepriegel met allemaal kleine draadjes die weer aan elkaar moeten. Het wordt maandagochtend. Het is al de 4e keer dat het wordt uitgesteld. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Houd de lofzang gaande.

0: De mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Spanje zet het leger in bij de bosbrand aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Er worden 200 militairen die kant op gestuurd. Delen van de Costa Brava zijn in lockdown gegaan. Iedereen moet daar binnen blijven. De brand zou zijn begonnen bij werk aan de weg. Door een slijptol, er is iemand opgepakt. Minister Van den Brink voert de druk op gemeenten die geen asielzoekers opvangen. Volgende week moeten ze bij hem langskomen in Den Haag. En dan vertelt hij ze dat ze voor het najaar echt iets moeten doen. Ongeveer 1 op de 7 gemeenten weigert de opvang. Welke dat zijn, maakt Van den Brink ook volgende week bekend. Geruzie in de NAVO. Amerika heeft een apart overleg gehouden met landen die goed hun best doen. Nederland zat daar ook bij, maar Frankrijk, Engeland en andere landen niet. Ze zouden zich buitengesloten voelen en zeggen dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen wordt opnieuw een mooie dag met wolken en zon. En hogere temperaturen dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing. Onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. In Gouda is een man op een motor om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De motorrijder en een automobilist knalden op elkaar. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op de plek van het ongeluk wordt forensisch onderzoek gedaan. Het was vanavond even schrikken bij poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er was daar een fikse brand uitgebroken en er was veel rookontwikkeling, meldt RTV Utrecht. Na 2 uur was de brand geblust. De oorzaak was waarschijnlijk een sigarettenpeuk. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een dansfeest geschrapt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Rusland heeft de stad Konstantinivka in het oosten van Oekraïne ingenomen. Het is een strategisch belangrijke stad. Er is meer dan een half jaar om gevochten. President Poetin heeft de Russische soldaten in een tv-interview bedankt. Het is al een tijd geleden dat Rusland gebied veroverde. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt de Franse minister. De Tour start komende middag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Een deel van New York staat vandaag op zijn kop vanwege het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Onder meer Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg zijn gespot bij Madison Square Garden, waar het huwelijksfeest zou zijn. Of het stel al getrouwd is, is niet duidelijk. Ze proberen een huwelijk buiten de spotlights te houden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.